0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Ion Music.
3: De radio van ons naal.

0: Meer de Neven app voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondrooien. Ik vroeg, ey Turk, waar steug je deze naar jongen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anders tolig. Per slot van rekening is ons toch morgen klaarscholig. En nou we zeggen, dat is al zeven de roa.

terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoor. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. Ik paas een oei die in al straks, die gaat in grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeplusten tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roa. Maar we je gewoon

0: Mama,
1: Alst.
0: Swish, Alfstick, Tweedigit Alacht, vers 16.
1: Alst carnaval geschopen, het schippingsverhaal van al die zotte aaijuntjes.

0: dinsdag maar het op ons stasieplein.
1: Ah, hier is het jaar. Ik heb maar wonderlijk werk gevonden.
2: Ion Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, jaar. Nog nooit gezien of goed.

dag en nacht, van smares tot saures. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

Ajoy Music, overal op FM, onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Pro.

0: Majoen Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Majoen Music. En luister naar Majoen Music overal en altijd. De nieuwe Majoen Music app.
2: App hem al.

0: Geef mij maar a join music. Waar avond van ons.
1: Allee, madame, j'ai d'abord un looster, t'es schooner moi, ik heb een hier speciaal.

was de Lawatina, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld, verdoe. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten.

0: wakker maken, zo net moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, ik kan het al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de jumpie is al op het fietje kalparis.
2: Pas op, pas op. Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier weer een ander aan.
1: Ah, vol zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar.
3: Ajo in Music.
4: Ten enige echte.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkdorp hier wat verder.
1: Hey bro, facteur! Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: Amai, mijn frak. Zat in mijn bieken, kon ervan genieten.
1: Skip, dat moet je.
2: Trek de

No, de rage van flippels in een pakje chips is een lieve rage omgang. Zet jij rich bij hier en zie rich gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stel je zeker op. Die slikt aan de foto's aan lomperik, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil, gewoon weg maar op.

allemaal met zijn G en Sam in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: Achterweer!
1: Wat dat brengt? Zijn jij bij café?
0: Nee, de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
0: nou. Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

26. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet.

0: Basic.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat je gaar nog nooit gezien of gehoord.
2: Die naam op

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: Music.
1: Als goeiste carnavaliek is echt de schoeiste.
2: Geef ons nog een pinch. Waar gaan nog willen ons? Dat zal al op het zullen zijn, mijn vrouw. Mevrouw, dat nog hier lekker kruid hem niet meer uit. Laat je hem stoppen.

0: ten Kalemier, joh. Goh, hem laten stozen.
1: Ons horloge tikt tijger. Vervaste lavend is na Najoen en Giljor in de wijk.

0: Dientes del Alto Fanyain.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven app. Voor jouw music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
3: App hem al.

0: Hallo bij de OS-dokter.
1: Dag meneer, zou je een kunnen komen, want ik pas dat mijn bejangpapieren was ziek is.
0: Ah, maar ziek bejangpapieren, parere kameroot, dat is toevallig een van ons specialiteiten. En zijn er nog andere klotten dat moeten vervangen werden?
1: Jood meneer, mijn kijkenkast heeft pas kon herlongen, want dat is uw piepen als ik dat open en toe doe. En mijn cornis, hij last van haar water.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ich bin in einem Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat een brunt? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app. Voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple-kloot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App. App de mal.

0: Ion Music.
1: De radio van ons naal.
2: Hey, heb je dat toch al gezien? Amai, Air Force douche. Dat de campagne als u geld kost, dat kan ik niet geloven, mijn jongen.
3: Dames en heren, welkom op Douche Airlines. Vesten je seatbelt en smoeren mag hier.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: Johan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

dag en nacht. Van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

nasserar. Het is zeker lek. Mijn momenten is echt onverdraaglijk. Ga het niet voor mij gelijk.

0: nou precies nog een verteren, jong?
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de Neven app voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
5: App hem al.

stroten, krijg ik visioenen, ooit vervloegen tijd. Weet dat niet verdrommen keert, toch kan ik me niet loten. Unieke monumenten, ze hebben verab.

0: Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten men toch stoppen. Doorrijd van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kierkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Ajoy Music, overal op FM, onder den zijpe.jacht en onder den waf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nijmegen.

0: op, met pełno na knopa.
1: Ester weer!
2: Wat dat brengt? Zijn jij bij café?
1: Nee, de Neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
3: App hem al.

0: Geef mai mult a Ion Music.
1: Ver, avu van oști.
2: Allee jongens, kom nog hier, hè, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afvallen, hè.
3: Hey Funky, was ik op een koppen van dat of wat door een nacht en al rest of doen?
2: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
3: Zeg, tel of wat om een pikken donker, had je van een zwembad was een beetje,
2: hè. Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is toch als weerskant en licht op?
3: Ja, het over een kieker was zeker, kan dat. Kamele zei dat ze multibike voor haar hesmachang met koeien dat haar verrappen verzet.
2: Wie heeft dat gezegd?
3: Kom u zo schoot!
2: Deze winkel is een ankel toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Waar?
1: Ave van Orst.
2: De wagen is zo goed als af, draait dagen nog, is dan niet straf. Het is toch uitverzat een donderdag, de stress mag de reis af. Maar

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

Canuso. Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond. Mijn boog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: en loopt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Een GMB-café.
3: Meer de Neven-app. Voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven-jou en music-app.
4: App hem al.
5: Hallo.
6: Hey, hallo Funky. Pak ik het, hè? Hey, zeg. Profisch had mij al 15 jaar poten pluma makkel. Hey, dat is goed van dekker lang, hè,

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leek, Ninof, Den Jeratem en dat Stinderp

0: Hey, slet en tette gedrag. Goedenavond, Wally. De Pie. Hey, dokter Nossen. En ik gevraagd om hem een beetje een boot te stoppen. Met een eigen dat geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mens? Hoe moet dat dan gaan doen?
1: Jongen, ja, jongens, zeg.
2: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

0: Ja, geet je er goed op.
1: Live vanuit Terzogen in Olst, de 9e nachten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.

0: Ik zat bij God nimmer weten wat dat er hier toch onmankeert.
1: Misschien dat me nooit het geluk nog vinden.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en ander vriendetisten. Je weet je dan. Ayo in music, Zare Radio.
1: Luistert goed naar hoe dat moet.
2: A-J-O-I-M, want door is te schrijven, dat is een natte vingerpoetsgemoes.

0: Daneven app van IO en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. Daneven IO en Music app.
2: App de mal.

Ajo en music vet op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, en veel carnavallies. Ajo en...

calorieën tegen. Nana kan rood. Hij heeft er nog mee op school gezeten. Kunnen we niet anders verwachten.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

nanneke zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in Piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

Loeketrezenerenond, oet oe. Pas een badje, doe loeketrezenerenoe, zijn mond oepen en

0: GMB-café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

in de straat. De hoerden galda joine konkelfoezen. Ne prins gelijk den deze nemen in joren nimmer gat. Dat joine zinne giel jor nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n Amsterdam.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

muziek. De beste momenten, de beste muziek. Oh, shop zijn best.

dag en nacht. Van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
2: Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij te brengen.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: Appt hem al.
3: Ella voor Janet.
4: Ella voor Janet.
3: De dansdag geven wergalit.
4: De dansdag geven wergalit.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

gaan we op. Ze was sexmachine. Ik heb een Ian Max kunnen wachten meteen. En dan ben ik al, wat moet mijn vrouw allemaal zeggen? Maar hey, ik heb hier een toerist. Om toe, ik weet wat zeggen, hè.

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: We zijn carnaval Nilo. En los, door is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

Japanees. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van. Door stomme verstand stil van.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App hem al.
3: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van nou hoe ik niet anders verwacht.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

snijden en oorsnesjes. Kom naar een zien. Vermoor, geen dingen smaan en oorst, maar trouwde ogen vast de avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwde ogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een oorsnee.

0: by Owen Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Ja, mijn kind, ons aan jakken. Maar hoe is dat, petit?

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Te zie je een doosken dat gemokt is van karton. Doorin steekt er een boksken en al dierlijk aan een bon. Dat boksken kan maar helpen van gemakkelijk te kiezen. Als hoe moet je het zelf ook geen tijd meer verliezen. Is je ooit wonen onder gier of logeren in Dardenne? In een sterrenrestaurant dat culinair loten verwinnen. Een weekend

eerste keer. Pak dat misschien niet anders, anders wil ik ze niet meer. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdragen. Dan mag er eens een bong zijn, ver tot ben je van mijn dagen. Pas op, ik heb er nog liggen in de living in een kast. Een stapel van die doosjes dat ik bakkans vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik gewoon gevraagd voor die allemaal te verlengen.

0: meer de Neven app. Voor jou en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
0: nou. Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Je mets ma brucopus.
1: Live vanuit Herzogen in Olst, de 9e nachten, Ajo en Music. Wer, Ave van Olst.

Maak als je het vrouwen. Wil je gewoon met mooi een foto maken? Ik suggereer een selfie met mij. Al kook dicht tegen de mooi. Allee, als dat een maand tegen kan, dan ik ze biedt geen lap op mijn weg krijg.

feest voor iedereen. Al door sneers bijen.

satire en gezwans. Een oyster is toch echte razaport. Draai door een ambiance. Satire en gezwans. Een oyster is toch echte razaport. Draai door een ambiance. Satire en gezwans. Een oyster is toch.

0: een GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app.
2: App de mal.

Radio en Music werd op zijn Engelste zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Hé, gooi twee aan van doen, ik zie het. Het zijn wel twee lekker molle poeit, maar kom. Die, ah. Hé, gooi. Ja, kom maar, pak. Hard dat vast. Ja, ben hier. Hé. Hey.

0: Ajo in music, 100% plezant, 100% ulst.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht. Komt vast de lovend dichterbij, stoon wij als moten zo ons oor. Droog toch een open roi. Als de klank van ons violen loopt, en het leven wij spelen ons concert.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-Jolen Music app.
3: App hem al.
4: Zijn mannen, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van s'mares tot s'avonds. Elke seconde, elke minuut. Ajoen, muziek.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

leef een carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te neer. In mooi stad te beleven, ik zit er heel jaar op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: boven 20%, bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en ker jij eens wat dat de volgende bermeester gaat ooit vinden.
1: Ajo en Music, 100% plezant, 100% olst.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: Louis verdrommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

0: poison.
1: Mine a mob, upper price om Londen op te hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissuin, zou geen moois voor wel.

AYOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

business. Zijn boos in eerste. Geen wetten, mortratiesjes, pakken waar al mee.

0: swan. Nog gaan ik mijn vingers op verstand in mijn baan.
1: Stond er dan toch nog eens een hoe ik verder hem op?
2: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
0: Jos, en ik ga vijf van de wet. Hier wil je het met mij doen. Hij draagt zijn goestie af. Loop je vertrek als je dat ik er niet in dit maar nog.

0: De Juan een keer met je hand toe in. Ja, ga het ritme met je hand anders. Want ik heb echt. In dingen. Mag beginnen.
1: In Toysters. In Toysters.

0: Even erom.
1: Dinner is een konker en Jim wel Jim leer.
2: Oosterse vocabulaire.
1: De Niemer werd een ouder en Giener werd een geer.

0: kekten, komt daar zeggen, hè.
1: In Toysters.
0: Oh, eigenlijk, allee, voortelijk, hè.
1: En verdrom.
2: Toysterse vocabulaire.
0: Tinnel is een konker en een Gimbel Gimelee.
2: Toysterse vocabulaire.
0: De Niemer werd een ouder en Giener werd ageer. Geen dolsters en geen dolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toebak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch

0: dus gezeten, dolstjes veranderd doe ik, hè.
1: En verdrom.
0: Tinnen is een konker en zie hem wel, zie me leer.

onzin aan een keer zitten. Oh, onze binnenminister. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: Wat hebben we het?
1: JMB Café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Rodriguez en
1: Boerinneke is natuurlijk. Minister Soemers wil jullie vlonjeren de grote spelen loten tegen.
0: Waar de Boerkes en Boerinnekes van Ties loten er al een keer zien. Wat voor een pieest spektakel dat voor werken.

Zeg, is dat al zoveel moeite gevraagd voor misschien alle mogelijke te gelaag vocalair te veranderen? Weet je wat? Als je het zelf niet kent, ja, vraag het eens om dat mensje langs de kant van haar en Anja kan helpen. Logeer eens op het knoppen kunt daven.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al. Yeah.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: Meer de Neven app. Voor jou in music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music app.
2: App hem al.

0: gedacht. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat is dat voor iets? Wat is dat voor iets?
1: Ja, wat is dat niet zeggen? Niet vliegen aan de boom, maar je redt. Het kon nog niet over petten. Wat is? Hoeveel kontjes? Allee, dat is even de Jeanette. Ze zijn lekker rammelen, ze leren.

0: Iowan Music. Echt oesters DNA.
1: Dat kraait nooit kapot.

vechten, ja, ze zal in Rome zeren. En ja, ze is perfect, niet een gemoedje, niet roderen. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer, amai.

alsjeblieft, ik kan niet meer. En door is ze weer. Het is een beest, ze wil het om te niest. Laat mij rusten of ik loot mijn geest. Besef je wat ik zeg? Wat is dat voor iets?

0: Ajoin Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Dag en nacht, van smaris tot sauvis. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Senza zelato fa niente.
1: Zijn jij bij café?
2: Nee, de Neven app voor your music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
3: App hem al.

0: Abdamuelowy klasie tu. Abdamuelowy klasje tu. Des beter dat ik met je bieren blijf. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen. Abdamuelowy klasje tu. Abdamuelowy klasje tu. Des beter dat ik met je bieren blijf. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Abdamuelowy klasje toe. Abdamuelowy klasje toe.
1: Stot er zot op mijn kop,
0: stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop.
0: Stot er zot op mijn kop.

0: verzot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop. Is foie vides maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
1: Ajoe, nieuw.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie niet.
2: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van ons. De enige echte.

0: kan.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Bayern Music. Echt von euch.
1: Als je paast, dan hebben we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrasset gehad.
2: Dat is nog niet, jong. Maar voor daar heb ik het.
1: Hey, Gilles. Schön dat we het doen, jong. Ze beetje dan je nou aan je vingers, hè.

0: waren een hit.
1: Ajo in Music, plezante radio.
2: Mijn vrouw hoet Marianne, ze was in giet ontplaatst.

Ze zoals zeg maar een moot, we gooit toch hier toen ver dat de loten zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August.

0: Je mets ma broek op je staan.
1: GMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: now. Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al.

dat is echt naar jongen. Loten we de kop niet loten hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

geweest. Zijn ze groot en fier op Eerstad, dat moet in Oost zijn. Alleen in Oost zijn.

0: gezeven. Iowan
1: Music. 95% muziek.
2: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De

0: kan precies nog één verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? Een GMB Café.
2: Nee, de neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app. App hem al.

0: Majmor, a Joen Music.
1: Ver, av van olst.
2: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

ziet hem stoom op het balkon. Met de volk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.